0: Tot de Zalfers van de Interpol, die schoenen door het 6-0-1, de rechtsland-west, de schaar, hoe je rijdt, zijn projecte. Over de
1: Ik ben
0: naar de lancering. Ik word lekker als er weer is. Ik ga maar naar de lancering.
1: Is
0: dat
1: goed?
0: Ik zet altijd dus als van